Kale magoi ko mangune konda agenge beek chionyiny ak beek chengwonen. Magoi, beek chionyiny ak beek chengwonen mamangune konda agenge. Ketitab kibiritit ko mingin. Ako beelos nee.